0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren neemt tijdens de Grand Prix van Hongarije een belangrijk updatepakket mee voor de MCL 40. Het team hoopt daarmee de aansluiting met Mercedes en Ferrari te verbeteren. Onderdeel van die ontwikkeling is ook een test met de zogenoemde Macarena achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt. Vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn en met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens het trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van onze komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures, stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan het Italiaanse Pisa, maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie vorig seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. Aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groter. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. Aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was ten tijde van de scan dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad. Maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel. En daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij zegt dat de echte vooruitgang tijd kost en dat het belangrijk is om eerst een stevige basis neer te zetten voor de lange termijn. En volgens de teambaas begrijpt Verstappen dat proces ook en weet de viervoudig wereldkampioen dat blijvend succes niet van de een op de andere dag weer terugkeert.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen. En ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de verhouding tussen de inkomsten van de toernooien en het bedrag dat naar de spelers gaat. Volgens de spelersgroep ligt hun aandeel bij de Grand Slam toernooien lager dan zij willen. En ze pleiten voor een duidelijker systeem waarbij een vast percentage van de inkomsten beschikbaar komt als prijzengeld. Sinner, de nummer 1 bij de mannen, en Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, behoren tot spelers die zich hebben uitgesproken over deze kwestie. Sabalenka gaf eerder al aan dat een boycott mogelijk nodig is om de gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens eerdere Grand Slam toernooien beperkte spelers al hun media-optredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

Grand Prix Radio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren neemt tijdens de Grand Prix van Hongarije een belangrijk updatepakket mee voor de MCL40. Het team hoopt daarmee de aansluiting met Mercedes en Ferrari te verbeteren. Onderdeel van die ontwikkeling is ook een test met de zogenoemde Macarena achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt. Vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn en met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens het trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van zijn komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures, stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan het Italiaanse Pisa, maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie vorig seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. Aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groter. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. Aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was ten tijde van de scan dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Red Bull Racing wil de basis leggen voor een nieuwe periode waarin het team structureel kan meedoen om overwinningen en titels. Dat zegt de teambaas Laurent Mekies. Volgens hem heeft het team na een moeizame start van het Formule 1 seizoen stappen gezet, maar is er nog veel werk nodig voordat Red Bull weer kan terugkeren naar het niveau van hun meest succesvolle jaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull introduceerde dit seizoen voor het eerst een volledig zelfontwikkelde krachtbron. Halverwege het seizoen lijkt die motor volgens Mekies niet langer het grootste aandachtspunt. De RB22 vraagt nog altijd om verdere ontwikkeling. Meerdere updates hebben volgens de teambaas wel het gewenste effect gehad. Maar hij benadrukt dat het team meer wil dan af en toe meestrijden om een overwinning. Mekies wijst erop dat Red Bull eerder ook succesvolle periodes en mindere fases heeft gekend. Eerst volgde een reeks wereldtitels met Sebastian Vettel. En daarna een dominante periode met Max Verstappen. Volgens de Fransman werkt het team in fases en is het doel om opnieuw een langdurige succesvolle fase op te bouwen. En wanneer die periode begint, ja, dat durft Mekies niet te voorspellen. Hij zegt dat de echte vooruitgang tijd kost en dat het belangrijk is om eerst een stevige basis neer te zetten voor de lange termijn. En volgens de teambaas begrijpt Verstappen dat proces ook en weet de viervoudig wereldkampioen dat blijvend succes niet van de een op de andere dag weer terugkeert.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt,

0: bent u ook welkom.
1: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda zorgen ook nu voor file bij Dordrecht. 4 kilometer en 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner en Arina Sabalenka dreigen met een boycott van de US Open als er geen oplossing komt voor het conflict over de verdeling van prijzengeld. Twee toptennissers vinden dat spelers een groter deel van de inkomsten van de Grand Slam toernooien moeten ontvangen. En ze dreigen daarom niet mee te doen aan de extra toernooien en het gemixte dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie draait om de verhouding tussen de inkomsten van de toernooien en het bedrag dat naar de spelers gaat. Volgens de spelersgroep ligt hun aandeel bij de Grand Slam toernooien lager dan zij willen. En ze pleiten voor een duidelijker systeem waarbij een vast percentage van de inkomsten beschikbaar komt als prijzengeld. Sinner, de nummer 1 bij de mannen, en Sabalenka, de nummer 1 bij de vrouwen, behoren tot spelers die zich hebben uitgesproken over deze kwestie. Sabalenka gaf eerder al aan dat een boycott mogelijk nodig is om de gesprekken met de organisaties kracht bij te zetten. Want die onvrede speelt namelijk al langer binnen het internationale tennis. En tijdens de eerdere Grand Slam toernooien beperkte spelers al hun media-optredens als protest tegen de manier waarop de inkomsten worden verdeeld. Spelers willen dat de organisaties meer luisteren naar hun voorstellen over prijzengeld en ook andere voorwaarden. En de US Open staat onder extra druk nu om met een voorstel te komen. Spelers hopen dat er voor het toernooi in New York in elk geval meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de inkomsten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Country Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 8 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren neemt tijdens de Grand Prix van Hongarije een belangrijk updatepakket mee voor de MCL 40. Het team hoopt daarmee de aansluiting met Mercedes en Ferrari te verbeteren. Onderdeel van die ontwikkeling is ook een test met de zogenoemde Macarena achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Updates bestaan onder meer uit een aangepaste vloer en verschillende nieuwe aerodynamische onderdelen. McLaren wil tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de werking van die nieuwe onderdelen. Volgens de race-directeur Randy Singh is elke ontwikkeling belangrijk in een seizoen waarin de verschillen tussen de teams klein zijn. De teambaas Andrea Stella ziet dat McLaren de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling van de auto, maar tegelijkertijd blijft hij voorzichtig. Volgens Stella is het op dit moment lastig om te zeggen of McLaren het niveau heeft van Mercedes en Ferrari en dus ook deze twee kan evenaren. Hij hoopt wel dat de nieuwe ontwikkeling de concurrentiekracht van het team verder zal vergroten. De Macarena achtervleugel wordt in Hongarije vooral getest om meer data te verzamelen. McLaren heeft nog niet bevestigd dat het onderdeel direct tijdens races wordt gebruikt. Vleugel kan later in het seizoen interessant zijn op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku. McLaren begon het seizoen heel sterk, maar zag Mercedes en Ferrari meerdere keren sneller zijn en met het nieuwe pakket wil het team de achterstand dus verkleinen en sterker uit de zomerstop komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Door een vrachtwagenongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda bij Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file en 10 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kelvin Stenks en Feyenoord gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben het contract, dat nog doorliep tot medio 2027, in onderling overleg ontbonden. En daarmee is de aanvallende middenvelder transfervrij en kan hij ook op zoek naar een nieuwe club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stenks neemt afscheid van de selectie tijdens het trainingskamp van Feyenoord. Hij laat weten dat het afscheid hem zwaar valt. Hij zegt dat hij zich van onze komst in Rotterdam welkom en thuis heeft gevoeld en bedankt ook de supporters voor hun steun. Ook kijkt hij met trots terug op de prijzen die hij met de club heeft gewonnen. En dan doelt hij op de KNVB-beker in 2024 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Volgens Stenks is het beëindigen van de samenwerking op dit moment de beste keuze en ligt zijn focus nu weer op kunnen voetballen. Middenvelder kwam over in de zomer van 2023 van Nice, na een periode bij Antwerpen. En in zijn eerste seizoen speelde hij een belangrijke rol bij Feyenoord. Maar daarna kreeg hij eigenlijk steeds vaker te maken met blessures, stond lange tijd aan de kant. En afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord hem aan het Italiaanse Pisa, maar ook daar kwam hij door fysieke problemen nauwelijks in actie. Met het ontbinden van dit contract komt er na 59 officiële wedstrijden een einde aan de periode van Stenks in de Kuip. En wat de volgende stap van de voetballer zal zijn, dat is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven Maastricht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Born en afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp een kwartier vertraging. De weg is weer vrij.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Peter Bos wil dat PSV komend seizoen minder tegendoelpunten incasseert. En dat is volgens de trainer een van de belangrijkste doelen voor de nieuwe jaargang. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV kreeg in de Eredivisie voor seizoen 45 tegengoals. En dat vindt Peter Bos veel te veel voor een landskampioen. En daarom wil hij de manier van spelen verder ontwikkelen met meer controle en een stevigere organisatie achterin. Bos werkt met zijn selectie aan die verbeteringen nu tijdens een trainingskamp in het Duitse Marienveld. En de trainer maakt zich daarbij niet druk over mogelijke vertrekkende spelers. Hij zegt, ja, daar heb ik toch geen invloed op. Ik richt mij liever op de groep die beschikbaar is. De landstitel blijft voor de trainer het belangrijkste doel. Volgens hem hoort dat bij een topclub als PSV. En het levert bovendien directe plaatsing op voor de Champions League. En ook in dat toernooi wil hij met zijn ploeg opnieuw een stap zetten. Bos wijst erop dat de loting natuurlijk een grote rol speelt. Maar hij vindt vooral dat PSV moet laten zien dat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn meegenomen. En aanvaller Guus Til die sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Hij noemt PSV opnieuw favoriet voor de landstitel, maar waarschuwt dat een sterke selectie op zich geen garantie kan zijn voor succes. Daarnaast ziet hij extra motivatie doordat alleen de landskampioen zich dit seizoen nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Joosten zette eerder al op 29-jarige leeftijd een definitief punt achter zijn profcarrière, maar de oud-aanvaller blikt daar nu openhartig op terug. Aanvaller stopte namelijk nadat ernstige artrose in zijn heup hem steeds verder beperkte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Joosten merkte de eerste klachten op halverwege zijn 20e jaren. Hij kreeg steeds meer last van stijfheid, had na trainingen en wedstrijden meer tijd nodig om zijn lichaam weer los te krijgen. En bij Willem II werden de problemen groter. En toen besloot hij een scan te laten maken. En uit die scan bleek dat zijn linkerheup zwaar versleten was en dat er ook beginnende slijtage in de andere heup zat. Aanvaller speelde in Nederland voor onder meer FC Utrecht, VVV en Willem II. En zijn laatste periode als profvoetballer eindigde daardoor eerder dan hij zelf had verwacht. En na zijn vertrek uit het betaalde voetbal trainde Joosten nog mee bij de Treffers, getraind door Theo Jansen. En tijdens een oefenwedstrijd merkte hij dat hij niet meer kon brengen wat hij wilde. Hij realiseerde zich dat hij nog maar op 70% van zijn capaciteit kon sprinten. Ja, besloot dat doorgaan geen optie meer was. Ook deelt hij dat een orthopeed verbaasd was, ten tijde van de scan, dat hij überhaupt nog op het veld kon staan. Joosten zegt dat zijn nuchtere instelling hem heeft geholpen om het besluit om te stoppen te accepteren. Oudspeler kijkt nu terug op een carrière waarin hij voor meerdere clubs uitkwam, maar waarin zijn lichaam dus uiteindelijk bepaalde wanneer deze carrière tot een einde kwam.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder heb je een kleine 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. En verder vertraging nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de International dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de International is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft naar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure, die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV-aanvoerder Mauro Junior wil niets loslaten over een eventuele overstap naar een andere club. De Braziliaan reageert daarmee op de situatie rondom zijn contract, waarin een afkoopclausule van 12 miljoen euro staat. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de afkoopclausule kunnen geïnteresseerde clubs hem direct overnemen zodra er een persoonlijk akkoord ligt. Zowel Fenerbahçe als FC Porto werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, hoewel de Turkse club destijds niet doorpakte. Mauro Junior laat weten dat zijn volledige aandacht bij zijn huidige club ligt. Hij benadrukt dat hij gelukkig is met zijn rol en dat de focus volledig uitgaat naar de komende wedstrijden. De middenvelder en vleugelverdediger is door trainer Peter Bos aangewezen als tijdelijke aanvoerder. Hij vervangt daarmee Jerdy Schouten zolang die afwezig is. Het dragen van de aanvoerdersband voelt voor hem als een kroon op zijn tot nu toe afgelegde weg bij de club. Hij noemt het een grote eer om deze verantwoordelijkheid te dragen bij een club als PSV en geniet van elk moment in Eindhoven. Na een lange periode in dienst van de club vervult deze rol een lang gekoesterde wens.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de A12 vanuit Arnhem. Bij de Duitse grens is de vertraging al een half uur. Een half uur vertraging is ook op de A16 Rotterdam richting Breda ontstaan in een file van 7 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. Er is één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. A73 Nijmegen-Maasbracht is druk tussen afrit Nijmegen en Kuik. 10 kilometer, een half uur vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 heeft een nieuwe officiële safety car. Tijdens het raceweekend in Hongarije verschijnt de Mercedes AMG GT 63 Pro 4MATIC Plus op de baan als opvolger van de GT Black Series. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de 14e auto van de Duitse fabrikant die deze rol vervult in de koningsklasse van de autosport. Onder de motorkap ligt een 4 liter V8 biturbo motor die goed is voor 612 pk en een koppel van 850 Nm. Daarmee is het tevens de allereerste officiële safety car met 4 wielaandrijving, dankzij een variabel AMG performance systeem. Om de prestaties op de baan te waarborgen is de wagen uitgerust met keramische composietremmen en een speciale automatische transmissie. Ook is de aerodynamica flink aangepast. Zo zorgen een nieuwe frontsplitter, aangepaste achtervleugel en speciale luchtgeleiders voor extra stabiliteit en neerwaartse druk in snelle bochten. Verder is de achtervleugel voorzien van een geïntegreerde signaleringssysteem en extra LED's voor optimale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Safety car coureur Bernd Meelander rijdt in Hongarije voor het eerst met de nieuwe auto in een speciale jubileum livery. Mercedes viert daarmee dat het al 30 jaar onafgebroken safety cars levert aan de Formule 1. Ook is Mercedes sinds dit seizoen de enige leverancier voor zowel safety cars als medical cars.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het wordt alweer drukker op de weg. Op de A2 Utrecht en Bos staat een kwartier vertraging voor de 5 kilometer file tussen Beest en Waardenburg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens in 6 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drecht-tunnel. Op de A16 vanuit Rotterdam 8 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en de tunnel. 35 minuten vertraging. Er is maar 1 tunnelbuis open. Verkeer kan omrijden via Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. Op de A73 Nijmegen richting Maasbach tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. A325 de Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 20 minuten vertraging en 2 kilometer file.
2: Dance hits.
4: Grand Prix Radio. What time is it, man?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli krijgt te maken met een opvallende harde consequentie van zijn vader na herhaalde waarschuwingen van het overschrijden van track limits. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De jonge Italiaan pakte de overwinning tijdens de Belgische Grand Prix, maar overschreed daarbij meermaals de witte lijnen. Waar race-engineer Pieter Bannington via de boordradio kalm bleef, koos zijn vader voor directe taal. Hij liet weten dat een volgende overtreding zou resulteren in een hele bijzondere straf, waarbij hij lachend toevoegde dat hij de nek van zijn zoon zou uitrekken als een kip. Het opzoeken van de limieten levert coureurs geregeld problemen op zodra ze de tracklimits overschrijden. Wie 4 keer de fout ingaat tijdens een hoofdrace ontvangt automatisch een tijdstraf van 5 seconden. Dit overkwam Antonelli eerder dit seizoen al in Barcelona en tijdens de sprintrace in Miami, waar het hem kostbare punten kostte in het wereldkampioenschap. Het Mercedes-team probeert sindsdien scherper te sturen door de coureur al na 2 waarschuwingen te informeren om zo verdere sancties te voorkomen. Antonelli benadrukt dat de steun van zowel zijn familie als het team van onschatbare waarde is in dit uitdagende seizoen. Zijn vader fungeert daarbij als een vaste rots in de branding, waarmee hij al sinds zijn vroegere kartjaren nauw samenwerkt. Ondanks de harde woorden blijft hun onderlinge band onverminderd sterk, terwijl de volledige focus inmiddels ligt op een goed resultaat in Hongarije.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg. Bijna 200 kilometer aan file. Veel vakantieverkeer is onderweg. Onder andere op de A12 vanuit Arnhem richting Duitsland. Een half uur vertraging in 6 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het stil tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel 9 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk in de tunnel zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. A15, A29, A59 en de A17. Op de A37 Hogeveen richting Duitsland staat bij de grens 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Kuik 15 kilometer file. Ook door de Vierdaagse een half uur vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens een half uur vertraging tussen Knoopend Ressen en Nijmegen.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Team NL heeft op de rustdag van het Europese kampioenschap inlineskaten voor het eerst getraind op de weg in het Italiaanse Cardano al Campo. 23 Nederlandse skaters, onder wie 19 rijders van een eerder baanonderdeel en enkele pas ingevlogen atleten, maakten kennis met een parcours dat om de nodige voorzichtigheid vraagt vanwege uitdagende en scherpe bochten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de verkenning was het vooral zoeken naar het juiste materiaal. De atleten experimenteerden met verschillende wielen om voldoende grip te behouden op het gladde asfalt. Skater Ronald Haasjes gaf aan dat het rondje stuurmanskunst vereist, omdat vol gas door de bocht te sturen onmogelijk is en constant afremmen en aanzetten volgt. Ook Lianne van Loon moest even wennen aan de ondergrond, maar concludeert dat de bochten na een korte aanpassingsfase wel meevallen. Letitia Narain richt zich ondertussen op haar hoofdonderdeel, de 100 meter. Ze oefende diverse proefstarts op het iets aflopende wegdek en merkte dat het gladde asfalt vraagt om zachtere wielen. Tijdens de komende wedstrijdreeks starten zij en Glenn Nijenhuis in de voorrondes op de 100 meter. Terwijl de broers Ronald Christian en Joël Haasjes, net als Lianne van Loon, Amber van der Meijden en Sophia Schilder, meedoen aan de afvalkoers.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is erg druk op de weg. 250 kilometer file bijna op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland. Een half uur vertraging in 7 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel van Rotterdam naar Breda toe. 2 rijstroken dicht in de tunnel. 10 kilometer stilstaand verkeer vanaf Rotterdam-Feyenoord. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is het daarom extra druk tussen afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein. 25 minuten vertraging. Vanwege de vierdaagse is het extra druk op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Knoop het Ewijk en Kuik 15 kilometer file. En op de A325 vanuit Arnhem richting Duitsland een half uur vertraging bij Nijmegen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag luidt de noodklok over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Volgens de technisch directeur van FC Twente verkeert de hele sector in zwaar weer en zijn er grote problemen ontstaan die om een directe oplossing vragen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Eredivisie raakte de belangrijke zesde plaats op de coëfficiënte ranglijst kwijt aan Portugal. Wat betekent dat Nederlandse clubs minder Europese tickets kunnen verdelen. De oud-trainer maakte zich ook ernstige zorgen over de sportieve situatie van het Nederlands elftal. Ten Hag stelt dat Nederland de aansluiting met de buitenlandse concurrentie heeft gemist. De situatie maakt hem naar eigen zeggen boos en verdrietig. Hij benadrukt dat de manier waarop er tot dusver met het beleid van het Nederlandse voetbal is omgegaan ervoor zorgt dat men de race met het buitenland niet kan bijbenen. Zelf probeert Ten Hag met zijn club de negatieve spiraal te doorbreken. De selectie verschijnt met een competitieve groep aan de start van de kwalificatieperiode. De basis is volgens hem in elk geval op orde. Al is het team volgens de technische leiding nog lang niet klaar voor de toekomst. Daarnaast zet de club in op contractverlenging voor Younis Taha. De verbintenis van Taha loopt na het huidige seizoen af. Twente heeft de middenvelder inmiddels een concrete aanbieding voorgelegd om hem langer in Enschede te houden. De leiding omschrijft hem als een zeer goede speler met veel potentie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is erg druk. Meer dan 200 kilometer aan file staat er op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Is de weg dicht bij Bergen-op-Zoom Noord door een ongeluk. 2 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. En dat gaat niet zonder file, want er rijden al meer mensen om vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel staat het stil over 9 kilometer door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Er zijn maar 2 rijstroken open, tot een uur of 2. Het verkeer kan omrijden via de Heijnoordtunnel en Knoopend Sabina dus. De A15, A29, A59 en de A17. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat tussen Barendrecht en Afrit-Tunnelsdorp 4 kilometer file. Bij Nijmegen is het druk richting Maasbracht op de A73. Ook door de Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. Een half uur vertraging. En bijna een half uur op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 3 kilometer file.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Dirk van Duivenbode heeft de halve finales van de World Matchplay bereikt. De darter rekende in een enerverende kwartfinale af met Gary Anderson met een eindstand van 16-13. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duivenbode noteerde een hoog gemiddelde en pakte al vroeg in de wedstrijd een ruime voorsprong. De darter dacht aanvankelijk dat de overwinning binnen was, maar een ontketende Anderson gooide in de slotfase steeds beter en kwam akelig dichtbij door 5 legs op rij te winnen. De spanning nam daardoor zichtbaar toe en dat zorgde voor zenuwachtige momenten bij Van Duivenbode, die ook last had van het publiek en zich naar eigen zeggen liet intimideren. De Nederlander gaf aan dat het erg vervelend werd naarmate zijn tegenstander dichterbij kwam, omdat hij dacht dat de buit allang binnen was. Toch hield hij uiteindelijk stand. Met sterke scores in de 29e leg trok hij de zegen over de streep. Op de vraag hoe hij dat beslissende moment toch afdwong, antwoordde de darter nuchter dat het simpelweg een kwestie van mikken en raken was. In de halve eindstrijd stuit Van Duivenbode op wereldkampioen Luke Littler. Voor Van Duivenbode is het de 4e keer in zijn carrière dat hij in de halve finale van een major toernooi staat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat nu 15 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Het staat goed stil. Een uur vertraging komt natuurlijk omdat de A27 dicht is. En er is veel verkeer onderweg op weg naar vakantie. Of bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen is de weg nog steeds dicht bij Bergen op Zoom Noord. 3 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal via de A59, A17, A58. En dat is al een omrijroute vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Drechttunnel een ongeluk met 3 vrachtwagens. 1 tunnelbuis is maar vrij. 11 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. Ook een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden gaat dus via de Heinenoordtunnel. A28 Amersfoort richting Zwolle. Een half uur vertraging tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet. 7 kilometer file. En de A325 naar Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. 3 kilometer file en 25 minuten vertraging.

0: Away.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort. FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de International dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de International is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft naar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure, die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
0: Grand Prix Radio
3: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborgen en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Bergen-op-Zoom-Noord. 2 kilometer stilstaat verkeer. De weg is helemaal dicht tot 1:05 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. Op de A16 Rotterdam Breda bij de Drechttunnel staat het stil. Over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn 2 rijstroken dicht, nog een half uur ongeveer. Omrijden via de Heinenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens. Het is druk richting Nijmegen tussen Knoop het Ressen en Nijmegen. Een half uur vertraging in 3 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. PSV-aanvoerder Mauro Junior wil niets loslaten over een eventuele overstap naar een andere club. De Braziliaan reageert daarmee op de situatie rondom zijn contract, waarin een afkoopclausule van 12 miljoen euro staat. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de afkoopclausule kunnen geïnteresseerde clubs hem direct overnemen zodra er een persoonlijk akkoord ligt. Zowel Fenerbahçe als FC Porto werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, hoewel de Turkse club destijds niet doorpakte. Mauro Junior laat weten dat zijn volledige aandacht bij zijn huidige club ligt. Hij benadrukt dat hij gelukkig is met zijn rol en dat de focus volledig uitgaat naar de komende wedstrijden. De middenvelder en vleugelverdediger is door trainer Peter Bos aangewezen als tijdelijke aanvoerder. Hij vervangt daarmee Jerdy Schouten zolang die afwezig is. Het dragen van de aanvoerdersband voelt voor hem als een kroon op zijn tot nu toe afgelegde weg bij de club. Hij noemt het een grote eer om deze verantwoordelijkheid te dragen bij een club als PSV en geniet van elk moment in Eindhoven. Na een lange periode in dienst van de club vervult deze rol een lang gekoesterde wens.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 heeft een nieuwe officiële safety car. Tijdens het raceweekend in Hongarije verschijnt de Mercedes AMG GT 63 Pro 4MATIC Plus op de baan als opvolger van de GT Black Series. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de 14e auto van de Duitse fabrikant die deze rol vervult in de koningsklasse van de autosport. Onder de motorkap ligt een 4 liter V8 biturbo motor die goed is voor 612 pk en een koppel van 850 Nm. Daarmee is het tevens de allereerste officiële safety car met 4 wielaandrijving, dankzij een variabel AMG performance systeem. Om de prestaties op de baan te waarborgen is de wagen uitgerust met keramische composietremmen en een speciale automatische transmissie. Ook is de aerodynamica flink aangepast. Zo zorgen een nieuwe frontsplitter, aangepaste achtervleugel en speciale luchtgeleiders voor extra stabiliteit en neerwaartse druk in snelle bochten. Verder is de achtervleugel voorzien van een geïntegreerde signaleringssysteem en extra LED's voor optimale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Safety car coureur Bernd Meelander rijdt in Hongarije voor het eerst met de nieuwe auto in een speciale jubileum livery. Mercedes viert daarmee dat het al 30 jaar onafgebroken safety cars levert aan de Formule 1. Ook is Mercedes sinds dit seizoen de enige leverancier voor zowel safety cars als medical cars.
0: Grand Prix Radio is

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam. Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli krijgt te maken met een opvallende harde consequentie van zijn vader na herhaalde waarschuwingen van het overschrijden van tracklimits. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De jonge Italiaan pakte de overwinning tijdens de Belgische Grand Prix, maar overschreed daarbij meermaals de witte lijnen. Waar race-engineer Pieter Bannington via de boordradio kalm bleef, koos zijn vader voor directe taal. Hij liet weten dat een volgende overtreding zou resulteren in een hele bijzondere straf, waarbij hij lachend toevoegde dat hij de nek van zijn zoon zou uitrekken als een kip. Het opzoeken van de limieten levert coureurs geregeld problemen op zodra ze de tracklimits overschrijden. Wie 4 keer de fout ingaat tijdens een hoofdrace ontvangt automatisch een tijdstraf van 5 seconden. Dit overkwam Antonelli eerder dit seizoen al in Barcelona en tijdens de sprintrace in Miami, waar het hem kostbare punten kostte in het wereldkampioenschap. Het Mercedes-team probeert sindsdien scherper te sturen door de coureur al na 2 waarschuwingen te informeren om zo verdere sancties te voorkomen. Antonelli benadrukt dat de steun van zowel zijn familie als het team van onschatbare waarde is in dit uitdagende seizoen. Zijn vader fungeert daarbij als een vaste rots in de branding, waarmee hij al sinds zijn vroegere kartjaren nauw samenwerkt. Ondanks de harde woorden blijft hun onderlinge band onverminderd sterk, terwijl de volledige focus inmiddels ligt op een goed resultaat in Hongarije.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Team NL heeft op de rustdag van het Europese kampioenschap inlineskaten voor het eerst getraind op de weg in het Italiaanse Cardano al Campo. 23 Nederlandse skaters, onder wie 19 rijders van een eerder baanonderdeel en enkele pas ingevlogen atleten, maakten kennis met een parcours dat om de nodige voorzichtigheid vraagt vanwege uitdagende en scherpe bochten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de verkenning was het vooral zoeken naar het juiste materiaal. De atleten experimenteerden met verschillende wielen om voldoende grip te behouden op het gladde asfalt. Skater Ronald Haasjes gaf aan dat het rondje stuurmanskunst vereist, omdat vol gas door de bocht te sturen onmogelijk is en constant afremmen en aanzetten volgt. Ook Lianne van Loon moest even wennen aan de ondergrond, maar concludeert dat de bochten na een korte aanpassingsfase wel meevallen. Laetitia Narain richt zich ondertussen op haar hoofdonderdeel, de 100 meter. Ze oefende diverse proefstarts op het iets aflopende wegdek en merkte dat het gladde asfalt vraagt om zachtere wielen. Tijdens de komende wedstrijdreeks starten zij en Glenn Nijenhuis in de voorrondes op de 100 meter, terwijl de broers Ronald Christian en Joël Haasjes, net als Lianne van Loon, Amber van der Meijden en Sophia Schilder, meedoen aan de afvalkoers.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Show. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag luidt de noodklok over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Volgens de technisch directeur van FC Twente verkeert de hele sector in zwaar weer en zijn er grote problemen ontstaan die om een directe oplossing vragen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Eredivisie raakte de belangrijke zesde plaats op de coëfficiënte ranglijst kwijt aan Portugal. Wat betekent dat Nederlandse clubs minder Europese tickets kunnen verdelen. De oud-trainer maakte zich ook ernstige zorgen over de sportieve situatie van het Nederlands elftal. Ten Hag stelt dat Nederland de aansluiting met de buitenlandse concurrentie heeft gemist. De situatie maakt hem naar eigen zeggen boos en verdrietig. Hij benadrukt dat de manier waarop er tot dusver met het beleid van het Nederlandse voetbal is omgegaan ervoor zorgt dat men de race met het buitenland niet kan bijbenen. Zelf probeert Ten Hag met zijn club de negatieve spiraal te doorbreken. De selectie verschijnt met een competitieve groep aan de start van de kwalificatieperiode. De basis is volgens hem in elk geval op orde. Al is het team volgens de technische leiding nog lang niet klaar voor de toekomst. Daarnaast zet de club in op contractverlenging voor Younis Taha. De verbintenis van Taha loopt na het huidige seizoen af. Twente heeft de middenvelder inmiddels een concrete aanbieding voorgelegd om hem langer in Enschede te houden. De leiding omschrijft hem als een zeer goede speler met veel potentie.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden, tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunette zijn 3 rijstroken gesloten en doe je er daarom 60 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 30 minuten extra. En de N57 richting Middelburg, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 30 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dirk van Duivenbode heeft de halve finales van de World Matchplay bereikt. De darter rekende in een enerverende kwartfinale af met Gary Anderson met een eindstand van 16-13. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duivenbode noteerde een hoog gemiddelde en pakte al vroeg in de wedstrijd een ruime voorsprong. De darter dacht aanvankelijk dat de overwinning binnen was, maar een ontketende Anderson gooide in de slotfase steeds beter en kwam akelig dichtbij door 5 legs op rij te winnen. De spanning nam daardoor zichtbaar toe en dat zorgde voor zenuwachtige momenten bij Van Duivenbode, die ook last had van het publiek en zich naar eigen zeggen liet intimideren. De Nederlander gaf aan dat het erg vervelend werd naarmate zijn tegenstander dichterbij kwam, omdat hij dacht dat de buit allang binnen was. Toch hield hij uiteindelijk stand. Met sterke scores in de 29e leg trok hij de zegen over de streep. Op de vraag hoe hij dat beslissende moment toch afdwong, antwoordde de darter nuchter dat het simpelweg een kwestie van mikken en raken was. In de halve eindstrijd stuit Van Duivenbode op wereldkampioen Luke Littler. Voor Van Duivenbode is het de 4e keer in zijn carrière dat hij in de halve finale van een major toernooi staat.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt veel vertraging op door ongelukken en wegwerkzaamheden rond Dordrecht en Utrecht. In totaal zo'n 170 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat betekent file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Reken hier op 30 minuten vertraging. De A16 richting Breda, daar kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, een ongeval zorgt voor vertraging tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. De weg is weer vrij, 15 minuten extra. De A28 richting Utrecht, 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot de N57 richting Middelburg. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen afrit Brielen en Stellendam. En daarom doe je er 20 minuten langer over.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de International dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de International is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft naar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. De files nemen af, het verkeer loopt vooral vertraging op door werkzaamheden, zoals op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda-Noord en Dordrecht 25 minuten in de file. En door die werkzaamheden aan de Moerdijkbrug sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer met 25 minuten vertraging. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. De A73 dan richting Maasbracht, tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree, 5 kilometer met 20 minuten extra. En tot slot de N57 richting Middelburg, want er rijdt veel vakantieverkeer in de richting van Zeeland. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 15 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV-aanvoerder Mauro Junior wil niets loslaten over een eventuele overstap naar een andere club. De Braziliaan reageert daarmee op de situatie rondom zijn contract, waarin een afkoopclausule van 12 miljoen euro staat. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de afkoopclausule kunnen geïnteresseerde clubs hem direct overnemen zodra er een persoonlijk akkoord ligt. Zowel Fenerbahçe als FC Porto werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, hoewel de Turkse club destijds niet doorpakte. Mauro Junior laat weten dat zijn volledige aandacht bij zijn huidige club ligt. Hij benadrukt dat hij gelukkig is met zijn rol en dat de focus volledig uitgaat naar de komende wedstrijden. De middenvelder en vleugelverdediger is door trainer Peter Bos aangewezen als tijdelijke aanvoerder. Hij vervangt daarmee Jerdy Schouten zolang die afwezig is. Het dragen van de aanvoerdersband voelt voor hem als een kroon op zijn tot nu toe afgelegde weg bij de club. Hij noemt het een grote eer om deze verantwoordelijkheid te dragen bij een club als PSV en geniet van elk moment in Eindhoven. Na een lange periode in dienst van de club vervult deze rol een lang gekoesterde wens.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: wins op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De files nemen nu snel af, vooral werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht betekent dat file rijden. Je staat er 20 minuten in de file. De A17 richting Dordrecht, want ook hier is het druk door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A58 richting Eindhoven, want tussen Moergestel en Oorschot kom je een kapotte auto tegen. Rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 heeft een nieuwe officiële safety car. Tijdens het raceweekend in Hongarije verschijnt de Mercedes AMG GT63 Pro 4MATIC Plus op de baan als opvolger van de GT Black Series. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de 14e auto van de Duitse fabrikant die deze rol vervult in de koningsklasse van de autosport. Onder de motorkap ligt een 4 liter V8 biturbo motor die goed is voor 612 pk en een koppel van 850 Nm. Daarmee is het tevens de allereerste officiële safety car met 4-wielaandrijving, dankzij een variabel AMG performance systeem. Om de prestaties op de baan te waarborgen is de wagen uitgerust met keramische composietremmen en een speciale automatische transmissie. Ook is de aerodynamica flink aangepast. Zo zorgen een nieuwe frontsplitter, aangepaste achtervleugel en speciale luchtgeleiders voor extra stabiliteit en neerwaartse druk in snelle bochten. Verder is de achtervleugel voorzien van een geïntegreerde signaleringssysteem en extra LED's voor optimale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Safety car coureur Bernd Meelander rijdt in Hongarije voor het eerst met de nieuwe auto in een speciale jubileum livery. Mercedes viert daarmee dat het al 30 jaar onafgebroken safety cars levert aan de Formule 1. Ook is Mercedes sinds dit seizoen de enige leverancier voor zowel safety cars als medical cars.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En die staan onder andere nog op de A4 richting Rotterdam. Daar was de weg dicht na een ongeluk tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook. En waarschijnlijk duurt dit nog tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat veroorzaakt file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En hierdoor sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli krijgt te maken met een opvallende harde consequentie van zijn vader na herhaalde waarschuwingen van het overschrijden van track limits. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De jonge Italiaan pakte de overwinning tijdens de Belgische Grand Prix, maar overschreed daarbij meermaals de witte lijnen. Waar race-engineer Pieter Bonnington via de boordradio kalm bleef, koos zijn vader voor directe taal. Hij liet weten dat een volgende overtreding zou resulteren in een hele bijzondere straf, waarbij hij lachend toevoegde dat hij de nek van zijn zoon zou uitrekken als een kip. Het opzoeken van de limieten levert coureurs geregeld problemen op zodra ze de tracklimits overschrijden. Wie 4 keer de fout ingaat tijdens een hoofdrace ontvangt automatisch een tijdstraf van 5 seconden. Dit overkwam Antonelli eerder dit seizoen al in Barcelona en tijdens de sprintrace in Miami, waar het hem kostbare punten kostte in het wereldkampioenschap. Het Mercedes-team probeert sindsdien scherper te sturen door de coureur al na 2 waarschuwingen te informeren om zo verdere sancties te voorkomen. Antonelli benadrukt dat de steun van zowel zijn familie als het team van onschatbare waarde is in dit uitdagende seizoen. Zijn vader fungeert daarbij als een vaste rots in de branding, waarmee hij al sinds zijn vroegere kartjaren nauw samenwerkt. Ondanks de harde woorden blijft hun onderlinge band onverminderd sterk, terwijl de volledige focus inmiddels ligt op een goed resultaat in Hongarije.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf Oldenzaal-Zuid in de file. Je doet er 10 minuten langer over. En dan de A4 richting Rotterdam. Die is afgesloten geweest tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A12 richting Duitsland, ook hier grenscontroles, dus vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra. En de A16 richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 5 tot 10 minuten vertraging door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Team NL heeft op de rustdag van het Europese kampioenschap inlineskaten voor het eerst getraind op de weg in het Italiaanse Cardano al Campo. 23 Nederlandse skaters, onder wie 19 rijders van een eerder baanonderdeel en enkele pas ingevlogen atleten, maakten kennis met een parcours dat om de nodige voorzichtigheid vraagt vanwege uitdagende en scherpe bochten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de verkenning was het vooral zoeken naar het juiste materiaal. De atleten experimenteerden met verschillende wielen om voldoende grip te behouden op het gladde asfalt. Skater Ronald Haasjes gaf aan dat het rondje stuurmanskunst vereist, omdat vol gas door de bocht te sturen onmogelijk is en constant afremmen en aanzetten volgt. Ook Lianne van Loon moest even wennen aan de ondergrond, maar concludeert dat de bochten na een korte aanpassingsfase wel meevallen. Laetitia Narijn richt zich ondertussen op haar hoofdonderdeel, de 100 meter. Ze oefende diverse proefstarts op het iets aflopende wegdek en merkte dat het gladde asfalt vraagt om zachtere wielen. Tijdens de komende wedstrijdreeks starten zij en Glenn Nijenhuis in de voorrondes op de 100 meter, terwijl de broers Ronald Christian en Joël Haasjes, net als Lianne van Loon, Amber van der Meijden en Sophia Schilder, meedoen aan de afvalkoers.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like...

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag luidt de noodklok over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Volgens de technisch directeur van FC Twente verkeert de hele sector in zwaar weer en zijn er grote problemen ontstaan die om een directe oplossing vragen. Ik ben Gert-Jan van Acooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Eredivisie raakte de belangrijke zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst kwijt aan Portugal. Wat betekent dat Nederlandse clubs minder Europese tickets kunnen verdelen. De oud-trainer maakte zich ook ernstige zorgen over de sportieve situatie van het Nederlandse elftal. Ten Hag stelt dat Nederland de aansluiting met de buitenlandse concurrentie heeft gemist. De situatie maakt hem naar eigen zeggen boos en verdrietig. Hij benadrukt dat de manier waarop er tot dusver met het beleid van het Nederlandse voetbal is omgegaan, ervoor zorgt dat men de race met het buitenland niet kan bijbenen. Zelf probeert Ten Hag met zijn club de negatieve spiraal te doorbreken. De selectie verschijnt met een competitieve groep aan de start van de kwalificatieperiode. De basis is volgens hem in elk geval op orde. Al is het team volgens de technische leiding nog lang niet klaar voor de toekomst. Daarnaast zet de club in op contractverlenging voor Younis Taha. De verbintenis van Taha loopt na het huidige seizoen af. Twente heeft de middenvelder inmiddels een concrete aanbieding voorgelegd om hem langer in Enschede te houden. De leiding omschrijft hem als een zeer goede speler met veel potentie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: New truck, big

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk beland je in een file. 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. En ook op de A50 is het druk richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloos staat een kapotte auto. Er is daarom maar één rijstrook open en je vertraging 10 minuten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je daarom 10 minuten in de file. Op de A50 richting Apeldoorn vinden maaiwerkzaamheden plaats tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Daarom is er maar één rijstrook open en je vertraging 25 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.